0: typiert. Daar heb je het.
1: Herbert Kikkel.
0: Is één vraag. Hey,
1: Kikkel.
2: Wat zijn ze in het hier? Je is aber niks nog met benen.
1: Zo! So!